0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 5 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In West-Vlaanderen gaan politie en agentschap Natuur en Bos strenger controleren op het oppompen van water uit waterlopen, nadat in Merkhem een loonwerker is betrapt. De man had minstens 570.000 liter opgepompt uit waterlopen in zijn buurt om er zijn gewassen mee te beregenen. In West-Vlaanderen geldt door de aanhoudende droogte een algemeen oppompverbod. Wie dat negeert, riskeert zware geldboetes. In Parijs is een jonge Belgische vrouw in verdenking gesteld voor haar aandeel in de beraamde aanslag op de Bank of America afgelopen lente. Door internationale samenwerking konden speurders de aanslag op het Parijse hoofdkantoor verijdelen. De vrouw van 24 uit Luik is door onze justitie overgedragen aan Frankrijk. Ze zou enkele tieners in haar entourage hebben gerecruiteerd om een explosief te maken. In de haven van Amsterdam hebben douaniers 800 kilo cocaïne onderschept in een container gevuld met cassavemeel. De vondst dateert van eerder deze week, maar raakte nu pas bekend. Het schip was onderweg uit West-Afrika met de haven van Antwerpen als bestemming. De coke had een straatwaarde van ruim 30 miljoen euro en is intussen vernietigd. In de ronde van Burgos in Spanje was de jonge Brit Matthew Brennan de snelste in een massaspurt voor de Australiër Petty. Het was al zijn tweede ritzege deze week. Daags voor de slotrit staat de Oostenrijker Gal aan kop in de stand. Rit 5 in de ronde van Polen was voor de Deen Jan Christen. Daar blijft de Nederlander Bart Lemmen nipt aan de leiding. De slotrit is zondag. De Britse muzikant en producer William Orbit is overleden. Hij gold als visionair genie en drukte zijn stempel op successen van onder andere U2, Blur en Britney Spears. Hij was ook de man achter Ray of Light, de comebackplaat van Madonna in 1997. Onder eigen naam had hij succes met een remix van Barber's Adagio for Strings. William Orbit was 69. Na een heldere nacht met minima van 9 tot 15 graden krijgen we een overwegend zonnige zaterdag. Op de meeste plaatsen 25 graden. In de Kempen en het centrum tot 28.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In West-Vlaanderen gaan politie en agentschap Natuur en Bos strenger controleren op het oppompen van water uit waterlopen, nadat in Merkhem een loonwerker is betrapt. De man had minstens 570.000 liter opgepompt uit waterlopen in zijn buurt, om er zijn gewassen mee te beregenen. In West-Vlaanderen geldt door de aanhoudende droogte een algemeen oppompverbod. Wie dat negeert, riskeert zware geldboetes. In Parijs is een jonge Belgische vrouw in verdenking gesteld voor haar aandeel in de beraamde aanslag op de Bank of America afgelopen lente. Door internationale samenwerking konden speurders de aanslag op het Parijse hoofdkantoor verijdelen. De vrouw van 24 uit Luik is door onze justitie overgedragen aan Frankrijk. Ze zou enkele tieners in haar entourage hebben gerecruiteerd om een explosief te maken. In de haven van Amsterdam hebben douaniers 800 kilo cocaïne onderschept in een container gevuld met cassavemeel. De vondst dateert van eerder deze week, maar raakte nu pas bekend. Het schip was onderweg uit West-Afrika met de haven van Antwerpen als bestemming. De kook had een straatwaarde van ruim 30 miljoen euro en is intussen vernietigd. In de ronde van Burgos in Spanje was de jonge Brit Matthew Brennan de snelste in een massaspurt voor de Australiër Petty. Het was al zijn tweede ritzege deze week. Daags voor de slotrit staat de Oostenrijker Gal aan kop in de stand. Rit 5 in de ronde van Polen was voor de Deen Jan Christen. Daar blijft de Nederlander Bart Lemmen nipt aan de leiding. De slotrit is zondag. De Britse muzikant en producer William Orbit is overleden. Hij gold als visionair genie en drukte zijn stempel op successen van onder andere U2, Blur en Britney Spears. Hij was ook de man achter Ray of Light, de comebackplaat van Madonna in 1997. Onder eigen naam had hij succes met een remix van Barber's Adagio for Strings. William Orbit was 69. Na een heldere nacht met minima van 9 tot 15 graden krijgen we een overwegend zonnige zaterdag. Op de meeste plaatsen 25 graden. In de Kempen en het centrum tot 28. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Dit is Radio Nova.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Om 6 uur vanmorgen is een nieuwe flitsmarathon begonnen. Meer dan 20 Europese landen nemen eraan deel. De politie controleert 24 uur lang op te snel rijden. Naast de vaste camera's zetten ze ook mobiele ploegen in. Volgens de federale politie blijven de controles nodig. Bij de vorige flitsmarathon in april werden bijna 45.000 mensen betrapt op overdreven snelheid. De oom van de jongen van 7, die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem, is aangehouden voor moord. Hij zou bekend hebben dat hij het kind enkele stevige pedagogische tikken gegeven heeft, maar zegt dat hij niet begrijpt dat de jongen daaraan overleden is. Het onderzoek loopt verder. De moeder van de jongen en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim omdat ze geen hulp geboden hebben. Zij moeten later nog voor de onderzoeksrechter komen. Een Russische aanval in een voorstad van Kiev heeft aan 3 mensen het leven gekost. Het gaat om een kind en 2 volwassenen. 3 mensen raakten gewond, onder wie ook een kind. Vallende brokstukken hebben verschillende gebouwen beschadigd, waaronder woningen. Het is niet duidelijk of de Russen raketten of drones hebben afgevuurd. Een Belgische speler heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Die levert bijna 111 miljoen euro op. Het is al de 3e keer in iets meer dan 2 maanden dat de hoofdprijs naar een Belg gaat. De winnaar had de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Landskampioen Club Brugge is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Blauw-zwart won thuis met 3-0 van KV Kortrijk, dankzij goals van Vetlesse, Forbes en Tresoldi. Vanaf dit seizoen zijn er geen play-offs meer. De competitie keert terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Zizo Bergs ligt uit het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Amerikaan en titelverdediger Ben Shelton. Het werd 6-3 en 6-2. We krijgen een warm en zonnig weekend met af en toe wat wolkensluiers. Aan zee wordt het vandaag zo'n 26 graden. In het binnenland halen we maxima tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer. Het kwik kan dan klimmen tot 31 graden. In het binnenland kunnen dan enkele stapelwolken ontstaan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Bouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Goodbye, Elvis. We'll miss you.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
4: Goh, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
3: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
4: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
3: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
4: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
5: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
6: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Om 6 uur vanmorgen is een nieuwe flitsmarathon begonnen. Meer dan 20 Europese landen nemen eraan deel. De politie controleert 24 uur lang op te snel rijden. Naast de vaste camera's zetten ze ook mobiele ploegen in. Volgens de federale politie blijven de controles nodig. Bij de vorige flitsmarathon in april werden bijna 45.000 mensen betrapt op overdreven snelheid. De oom van de jongen van 7, die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem, is aangehouden voor moord. Hij zou bekend hebben dat hij het kind enkele stevige pedagogische tikken gegeven heeft, maar zegt dat hij niet begrijpt dat de jongen daaraan overleden is. Het onderzoek loopt verder. De moeder van de jongen en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim, omdat ze geen hulp geboden hebben. Zij moeten later nog voor de onderzoeksrechter komen. Een Russische aanval in een voorstad van Kiev heeft aan 3 mensen het leven gekost. Het gaat om een kind en 2 volwassenen. 3 mensen raakten gewond, onder wie ook een kind. Vallende brokstukken hebben verschillende gebouwen beschadigd, waaronder woningen. Het is niet duidelijk of de Russen raketten of drones hebben afgevuurd. Een Belgische speler heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Die levert bijna 111 miljoen euro op. Het is al de 3e keer in iets meer dan 2 maanden dat de hoofdprijs naar een Belg gaat. De winnaar had de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Landskampioen Club Brugge is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Blauw-zwart won thuis met 3-0 van KV Kortrijk, dankzij goals van Vetlesse, Forbes en Tresoldi. Vanaf dit seizoen zijn er geen play-offs meer. De competitie keert terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Zizo Bergs ligt uit het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Amerikaan en titelverdediger Ben Shelton. Het werd 6-3 en 6-2. We krijgen een warm en zonnig weekend met af en toe wat wolkensluiers. Aan zee wordt het vandaag zo'n 26 graden. In het binnenland halen we maxima tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer. Het kwik kan dan klimmen tot 31 graden. In het binnenland kunnen dan enkele stapelwolken ontstaan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Goedemorgen. Ruud van Opstal en Gerda op Radio Nova.
3: Hallo weekend.

0: waren de dames van Mayboot die erbij waren. Hier aan het begin van Hallo Weekend hier bij Radio Nova. Dat was inderdaad die welgekende Rio. Rio de Janeiro, volgens mij, denk ik dan. Zo, hey, goedemorgen allemaal. Het is zaterdag vandaag. Het is 8 augustus. We zijn weer vertrokken voor 3 uur lang. Hallo Weekend, live vanuit Studio 3 zitten we hier. Willen jullie meekijken in onze studio? Als jullie daar zin in hebben, jullie kunnen dat doen. Heel gemakkelijk even via onze website radionova.be. Even doorklikken naar onze videostream en dan kijken jullie mee. En dan zien jullie ook Gerda zitten. Gerda, goedemorgen.
1: Oh, goedemorgen Ruud. Goedemorgen beste luisteraars allemaal.
0: Ja, hoe is het ermee?
1: We zijn er weer, hè?
0: We zijn er weer, ja. Ja, normaal zitten we hier op zondag, maar we zijn uitgenodigd. Omdat wij het vandaag ook even willen doen, hè?
1: Ah, wel ja, Stef is nog even ziek, ja, dus hij is nog, wij nemen eventjes over.
0: Ja, Stef is nog een beetje ziekjes, komt allemaal in orde, heeft hij ons laten weten. Volgende week woensdag of zo, donderdag.
1: Vanaf donderdag
0: volgende week donderdag mogen jullie Stef Levenaert weer op de radio verwachten. Dat gebeurt natuurlijk in Hallo Weekend, maar Stef gaat er dan ook elke morgen zijn tussen 7 en 9 uur. En dat allemaal in de ochtendstond. Gerda, de komende 3 uren, wat staat er ons te wachten?
1: De komende 3 uren gaan wij muziek draaien en het liefst de muziek die de mensen zelf graag horen.
0: Ja.
1: En dus ze kunnen ons altijd een berichtje sturen of ze kunnen ons bellen. Dus bellen kan op het nummer 0469-18-8360. Een berichtje sturen, dat kan via onze Facebookpagina. Daar staat er al een foto van ons klaar. Daaronder kan je verzoek inbrengen. Dat is er ook onze website, dus www.radionova.be. Daar onderaan rechts is er een kadertje voorzien.
0: Ja.
1: En dan is er natuurlijk ook de Radio Nova app.
0: Dus er zijn eigenlijk heel wat mogelijkheden om ons te bereiken. Dus favoriete zaken in gedachten die jullie heel graag willen horen. Laat het maar weten. Gerda, vrijdagavond is voor ons altijd weggelegd voor redelijk wat muziekprogramma's te volgen.
1: Hebben we ook gisteravond
0: gedaan. We hadden 10 om te zien. Op de Hollander hadden we het muziekfeest op het plein. En in het muziekfeest op het plein, daar kwam plotseling een nummer. En jij zei, we moeten dat morgen draaien in het programma.
1: Ja.
0: Moet dat nou? Moet dat nou? Robert van Hemert en Donnie, wel, we gaan ze draaien. We gaan jullie op een aangename manier wakker maken. Een goeiemorgen allemaal.

0: Ja, ik zou het even moeten opzoeken, maar ik denk dat het al wel heel lang geleden is van het Eurovisie Songfestival. Allemaal heel kleurrijk toen, deze dames en heren van Bugsvis en Making Your Mind Up. Gerda, er zijn al bezoekplaten binnengekomen, dus vertel maar eens wat we mogen draaien.
1: Ja, ik kreeg een berichtje binnen van Maddie de Smet en zij zegt graag een plaatje van Tony Orlando en Dawn met Candida. En dat voor alle luisteraars en het Radio Nova.

0: Heel laat werd aangevraagd door Maddy, hè?
1: Ja.
0: Maddy dus met vroeg deze plaat aan. Ze liet hem draaien voor al de luisteraars van Radio Nova. Tony Orlando en Down. En dat wel met Candida. Ja, dan moeten wij vandaag de weg nog op.
1: Niet dat ik weet.
0: Niet dat ik weet. Zou kunnen dat we vanmiddag nog heel even een stap in de wereld gaan zetten. Maar mocht jij dat vandaag van plan zijn, oppassen, hè. Want de Flitsmarathon is vanmorgen om 6 uur begonnen. Hm. Bij de vorige editie waren maar liefst bijna 1,4 miljoen bestuurders gecontroleerd. Waarvan toch 3,28% te snel reed. Er werden maar liefst 55 rijbewijzen ingetrokken.
1: Ja, maar het is ook simpel aan het worden. Hè?
0: Ja, ja.
1: Als je nu overal zone 30 zet, ja, dan moet je meer op je rem staan als dat je op je gas
0: het was gisteren nog in het nieuws. 30 kilometer per uur rijden met een auto, dat valt niet mee.
1: Maar de fietsen rijden nu voorbij.
0: De fietsen rijden nu inderdaad voorbij. Dus, maar mocht jij vandaag dan toch de weg opgaan, mocht je een dagje naar het strand willen gaan of iets dergelijks, en je bent op de snelweg, kijk toch maar goed uit, want er wordt gecontroleerd. Ja, Gerda?
1: Dus één raad, houd de voet.
0: Zou wat ver zijn, hè?
1: Ja, maar doe iets in de buurt en ga te voet. Het risico op flitsen is dan weg.
0: Ja, inderdaad. En in de bal. Er wordt gecontroleerd vandaag. Dus we gaan dat allemaal in de gaten houden. Gerda, onze Facebookpagina staat boordevol met jarigen. Michael Lanzo staat erop.
1: Ja, Michael Lanzo is vandaag jarig.
0: Michael Lanzo is vandaag jarig. Dus zullen we van hem eens een liedje draaien?
1: Dat is een goed idee.
0: Een goed idee. Wel, we gaan met hem samen richting de zon.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.

0: Ja, she's after my piano. Dat was Tu Fabiola, Patje Crimson en zijn madame hier op de radio. Ja, dat waren een klein beetje Tomorrowland vibes hier op de radio. Ja. Gerda, vertel eens, want jij had er toch wel het een en het ander nog...
1: ik heb hier vanmorgen een bericht gekregen van een vaste luisteraar en volger van Radio Nova, van Ivan Jaken. Mm-hmm. En hij deelde mee dat vandaag zijn zoon Ronald Jaken begraven wordt, dus dat de afscheidsceremonie is. Maar Ivan Jaken is natuurlijk, Ronald Jaken is beter bekend als de WC-DJ van Tomorrowland, René op CD.
0: Ah, oké. Okay. Tristig nieuws.
1: Dus dat is inderdaad tristig nieuws. En, want afgelopen 20 juli stond hij nog aan de draaitafels op Polé Polé. En hij is overleden aan een hartaderbreuk.
0: Oei.
1: Plotseling.
0: Allemaal niet zo.
1: 49 jaar en 6 maanden.
0: Ja, staat vanmorgen allemaal te lezen in de krant?
1: Het stond er al eerder in. Dus bij het overlijden stond het eigenlijk al op het laatste nieuws.
0: Ah, oké. Okay. En hij wordt vandaag...
1: Hij wordt vandaag begraven.
0: Ah, tristig nieuws in ieder geval hier op de radio.
1: Dus heel veel sterkte aan de familie, de vrienden.
0: Ja, inderdaad.
1: De fans.
0: Ja, Gerda, nog meer triest nieuws. Ja, we pakken het allemaal eventjes bij elkaar. Maar van de week was er het nieuws van Journey Kaagman.
1: Ja, inderdaad. Die is ook overleden, maar die was wel al een tijdje ziek. Hè?
0: Ja, ze had de ziekte van Parkinson, geloof ik. Hè?
1: Ja, inderdaad. En hiervoor krijgen we dan een berichtje binnen van Werner. En hij schrijft, goedemorgen Gerda en Rudy. Naar aanleiding van het recente overlijden van Journey Kaagman van Earth and Fire, had ik graag een van haar nummers aangevraagd. Meer bepaald het liedje Weekend. Hoewel ik haar niet persoonlijk heb gekend, laat haar overlijden mij toch niet onberoerd. Omdat ze mijn jeugd en mijn herinneringen heeft gevormd door haar muziek. Haar heengaan voelt dan ook alsof er weer een stukje van mijn verleden is weggevallen. Okay. Alvast bedankt om het nummer te draaien.
0: Ja, we gaan het eventjes. Ik had het al ingestart, maar we gaan het heel eventjes terug opnieuw helemaal zetten. Dat we een volledige nummer van deze Journey Kaagman kunnen draaien hier op Radio Nova. Dus goedemorgen allemaal. Welkom bij Hallo Weekend tot en met 12 uur. We gaan ze draaien. Earth and Fire, Weekend. Werner, helemaal speciaal voor jou.

Ja, een tijdje geleden was ze nog jarig. Hè? Werd toen heel veel op gereageerd op de Facebookpagina van Radio Nova. Journey Kaagman. En afgelopen week, jammer genoeg, overleden. We draaiden een van de hele grote hits van de band Earth and Fire. Dat was inderdaad Weekend. Jawel, en het is weekend bij Radio Nova. We zijn bezig met Hallo Weekend. Val Gerda maar lastig met heel veel bezoekplaten. Ze zit erop te wachten. En we draaien ze zometeen hier allemaal op de radio. Eerst heel even Frans Duits.

0: Gerda, heb je goed geluisterd naar dit liedje? Hij zat erin, hè, de man met de accordeon.
1: Ja, Mankenelis.
0: Nee. Niet Mankenelis. Manfred Jongenelis. Hij was gisteravond nog te zien op de televisie in het Hollandse muziekprogramma Muziekfeest op het Plein. Dit was Frans-Duits. Dit was inderdaad die welgekende. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Ik denk dan persoonlijk dat dat zo een klein beetje de kennismaking was met Frans-Duits.
1: Ja, inderdaad.
0: En vertel eens, Gerda, want er is...
1: Ja, er is
0: jouw deurbel is gegaan.
1: Mijn deurbel is gegaan.
0: En als de deurbel gaat, dan wil zeggen dat er berichten binnenkomen bij Gerda. Dus ik wil eigenlijk die deurbel wel heel vaak horen deze voormiddag. En dat kan allemaal via onze website rechts onderaan bericht sturen. Dan gaat Gerda haar deurbel of een bericht via de Radio Nova.
1: En ik doe direct de deur
0: dan open. Gaat de bel ook. En Gerda doet dan meteen de deur open. En ze is dan altijd blij met berichtjes. Zo heb jij ook nog berichten gekregen, Gerda? Vertel.
1: Ja, ik heb er eentje gekregen van Patrick van Liedekerke. En het is een tamelijk lang bericht. Ik ga mijn bril goed zetten.
0: Oké.
1: Okay. Hij schrijft... Hallo Radio Nova. Hierbij zou ik voor de verandering nog eens een nummer van Tom Jones willen aanvragen. Lingering On, als het kan. Ik heb begin de jaren 2000 het geluk gehad Tom te ontmoeten in de bar van het Conrad Hotel in Brussel. Hij was op doorreis naar Australië en verbleef 2 dagen in Brussel samen met zijn zoon Mark. Vorig jaar ben ik in Alicante naar een optreden geweest van Tom. Zijn stem is er nog, maar fysiek gaat het wel minder. Het grootste deel van de show zat hij neer op een kruk, maar nog altijd die fantastische stem waar je kippenvel van krijgt.
0: Oké, okay, ja, en we hebben dat nummer moeten zoeken. Ja, je moet hier nog wat aanpassen aan dat nummer, Gerda. Maar het gaat goed komen. We gaan het nummer nu instarten. Lingering On. En dat allemaal van Tom Jones.

0: Hey, ook van dit soort platen in gedachten, u mag het ons altijd laten weten. Dit was Tom Jones, Lingo in Arm, dat we draaiden op verzoek. We gaan naar de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Goedemorgen. Karine, hoe is het ermee?
1: Oh, heel goed. Lekker zonnetje.
0: Net als het zonnetje, wel wel. Dan hebben we het zonnetje aan de telefoon. He, dat is plezant, hè, Karin? He, ja. Ja, het is lekker weer. We genieten ervan. Misschien wordt het komend weekend of volgende week allemaal weer wel een klein beetje te warm voor heel wat mensen. Maar we pakken het er toch maar bij, hè?
1: Positief denken.
0: Hè. Voilà, we pakken het allemaal zoals het komt. We hebben al een hele mooie zomer gehad en er komt nog heel wat op ons af. Karin, wat zeg het eens? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Hè?
1: Ja, ik wil een plaatje laten draaien voor mijn man Jurgen Philips.
0: Ja.
1: En ook voor mijn schoondochter Catharina, die vandaag jarig is. En ook voor haar vriend, alleen mijn zoon Stijn. En ook voor mijn andere zoon Bart. En ook voor Martin en Rufin. En voor hele Radio Nova team.
0: Oké, dankjewel. Dan hebben we gelijk iedereen gehad. Zeg, Karin, nog plannen voor vandaag of een beetje een rustige dag?
1: Straks nog gaan winkelen. Wat we daarna gaan doen, dat is nog een vraag.
0: Oké, dat moeten wij ook nog doen. Eventjes die boodschappen doen om wat lekkers in huis te halen. Wel, dan komt het allemaal dik in orde. Karin, mag ik jou danken voor te bellen?
1: Dat is graag gedaan.
0: Jij vroeg een plaat aan van Mike Brent, Semma Priere.
1: Ja.
0: Nou wel, die gaan we draaien. Maak er nog wat leuks van, hè, Karin?
1: Ja, dat zal ik zeker doen.
0: En tot de volgende keer, hè?
1: Tot de volgende.
0: Tot de volgende. Dag, Karin.
1: Dag.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: But when his drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
1: Ja, zo worden jullie toch op een aangename manier wakker gemaakt hier op de zaterdagmorgen bij Radio Nova. Dat was Boney M en Rasputin, jawel. Holland wordt helemaal gek van dit nummer. Het nummer dat stilletjes aan ook aan het overwaaien is naar België hier. Jawel, een veelgedraaide plaat daar. Een zomersliedje. We gaan zwoele zomernachten beleven met Rutger.

0: Gerda begint er dan een hele cardio, nee, choreo bij te verzinnen. Dat we dan hier meedoen in de studio van Radio Nova, Studio 3. Meekijken, dat kan even via onze website videostream klikken. En dan kijken jullie mee in Studio 3 van Radio Nova. Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. Ze komen er nog aan de komende week. En er is nog zo'n Hollands nummer van, even kijken, hoe heet hij weer? Justin de Wild, Cherio. Een nummer dat we straks uiteraard in deel 2 nog gaan draaien. Maar in dit eerste gedeelte, Gerda, kunnen we er nog eentje draaien op verzoek.
1: Ja, onze collega Patrick van Bever die stuurde een berichtje. Goedemorgen daar, fijne vrienden van de radio. Graag het liedje Wellerman voor alle collega's van Nova, alle vrienden en spoedig herstel aan onze Stef Levenaert.
0: Oké.
1: Voilà, fijn weekend.
0: Dan gaan we dat draaien.

0: lief en goed.
1: Ja, mooi liedje, hè?
2: Ja, hè?
1: Een beetje, ja, hoe noem je zoiets? Ja, kan er dan direct niet opkomen. Maar in ieder geval, het nummer werd aangevraagd door Patrick van Bever. En Patrick van Bever, die zit hier elke dag zowat op de radio. Hè? Maandag, woensdag, vrijdag.
2: Nee, vrijdag niet.
1: Vrijdag niet. In ieder geval, hij presenteert de spitsuren, of het spitsuur hier bij Radio Nova. Gerla, het is bijna 10:00, dus dat wil zeggen...
3: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, jongens.
1: Ja, inderdaad, ik lust er wel eentje, een lekker kopje koffie. Dus jij gaat daarachter, denk ik dan?
2: Madame Arabelle gaat daarvoor zorgen.
1: Madame gaat daarvoor zorgen. Intussen tijd gaan wij luisteren naar het nieuws van 10:00.
4: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van... 10:00.
5: Om 6:00 vanmorgen is een nieuwe flitsmarathon begonnen. Meer dan 20 Europese landen nemen eraan deel. De politie controleert 24 uur lang op te snel rijden. Naast de vaste camera's zetten ze ook mobiele ploegen in. Volgens de federale politie blijven de controles nodig. Bij de vorige flitsmarathon in april werden bijna 45.000 mensen betrapt op overdreven snelheid. De oom van de jongen van 7, die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem, is aangehouden voor moord. Hij zou bekend hebben dat hij het kind enkele stevige pedagogische tikken gegeven heeft, maar zegt dat hij niet begrijpt dat de jongen daaraan overleden is. Het onderzoek loopt verder. De moeder van de jongen en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim, omdat ze geen hulp geboden hebben. Zij moeten later nog voor de onderzoeksrechter komen. Een Russische aanval in een voorstad van Kiev heeft aan 3 mensen het leven gekost. Het gaat om een kind en 2 volwassenen. 3 mensen raakten gewond, onder wie ook een kind. Vallende brokstukken hebben verschillende gebouwen beschadigd, waaronder woningen. Het is niet duidelijk of de Russen raketten of drones hebben afgevuurd. Een Belgische speler heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Die levert bijna 111 miljoen euro op. Het is al de 3e keer in iets meer dan 2 maanden dat de hoofdprijs naar een Belg gaat. De winnaar had de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Landskampioen Club Brugge is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Blauw-zwart won thuis met 3-0 van KV Kortrijk, dankzij goals van Vetlesse, Forbes en Tresoldi. Vanaf dit seizoen zijn er geen play-offs meer. De competitie keert terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Zizo Bergs ligt uit het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Amerikaan en titelverdediger Ben Shelton. Het werd 6-3 en 6-2. We krijgen een warm en zonnig weekend met af en toe wat wolkensluiers. Aan zee wordt het vandaag zo'n 26 graden. In het binnenland halen we maxima tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer. Het kwik kan dan klimmen tot 31 graden. In het binnenland kunnen dan enkele stapelwolken ontstaan.
4: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
6: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
7: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova. Tussen 9 en 12 uur.

0: Ja, het zijn twee gasten uit Nederland die al heel lang bezig zijn met de muziek, Gerda. Deze gebroeders Koren, kennen ze nog van Boten Anna?
1: Ja, die zingen schoon, hè?
0: Ja, en dit was een nieuwe plaat, Proud to be Found.
1: En was dat over de Chardonnay?
0: Dat was over de
1: Chardonnay. Ja. Chardonnay?
0: Inderdaad, in Holland zeggen ze Chardonnay. Maar het is volgens mij Chardonnay.
1: Ja, in Holland zeggen ze nogal, veel, hè?
0: Ja, in ieder geval, dat viel mij op in het nummer. Zo, goedemorgen allemaal. We zijn begonnen voor deel 2 van Hallo Weekend. De koffie is ondertussen hier de studio binnengekomen. Er hangt hier een heerlijk geurtje, hè?
1: Nee, die is niet binnengekomen. Ik heb u die gebracht.
0: Je hebt die mij gebracht, inderdaad. Gerda, we gaan zo meteen nog het een en ander draaien op verzoek, maar... Er kunnen er nog wel wat bij, hè?
1: Ja, natuurlijk. Ik ben altijd in blijde verwachting, zou ik zeggen.
0: Gerda zit te wachten op jullie verzoekplaten. En als jullie een verzoekplaat indienen, ik vind dat altijd een grappig moment. Maar dan klinkt er hier in de studio een soort deurbel. En als die deurbel gaat, dan wil dat zeggen dat er bij Gerda op haar laptopje hier een verzoek is binnengekomen. Dus wij zouden heel graag die deurbel heel veel willen horen. Dus het enige wat jullie daarvoor moeten doen, is even een bericht sturen via onze website. Rechts onderaan kunnen jullie een bericht sturen met de studio. Oftewel doen jullie dat via de Radio Nova app. Als jullie dat via die twee mogelijkheden doen, dan gaat die deurbel.
1: En zitten verse batterijen in, dus
0: er zitten verse batterijtjes in. Dus laat maar gaan, die bel. Maar de mensen kunnen ook telefoneren, Gerda.
1: Ja, die kunnen ook bellen naar 0469 1883 60. Die krijgen mij aan de lijn dan. Kunnen gerust een babbeltje doen met mij.
0: Inderdaad, terwijl dat de mensen moeten wachten. Als het tot de plaat gedaan is, kunnen ze even met u babbelen. Vertellen
1: als
0: wat
1: ze daar zin in hebben.
0: Ja, inderdaad. Dus dat kan. Willen de mensen bellen en alleen maar een verzoekplaat aan jou doorgeven.
1: Dat is ook geen
0: jij
1: probleem.
0: Jij schrijft het even netjes op en dan draaien we die verzoekplaat. Dus de mensen moeten niet per se live op de radio. Dus maar willen jullie bellen 0469 1883 60. En voor de verder is, wat hebben we nog? Ja, berichten via de Radio Nova app en zo. En de Facebookpagina natuurlijk. Dus het staat allemaal klaar. Laat maar van jullie horen. We gaan ondertussen luisteren naar de nieuwe Meteor. Hij heeft een beetje een rotperiode achter de rug. Het is gedaan met zijn lief. Maar zijn muziek, die gaat verder.
2: Het was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar,

0: Ja, je kan dat heel letterlijk nemen, hè, Gerda?
1: Ah, wel, ja, ik was hier zo aan het denken. Ik weet dat er aan zee mensen aan het klussen zijn. En ik hoop dat zij niet naar de nooduitgang moeten gaan.
0: Nee, ze zal wel aan het meeluisteren zijn, hè?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Isabel Steenbeke aan het klussen. En dan de heerlijke muziek van Meteor op de achtergrond.
1: Dan gaat het een stukje beter,
0: hè? Het klopt ook wel. Als je ergens bent en je bent in een zaal of iets dergelijks, dan ga je toch altijd eens eventjes rondkijken. Zo van, als er iets mocht gebeuren, langs waar kan ik hier...
1: Ik weet, mijn onkel die in de tijd, die keek altijd eerst waar is de nooduitgang. En dan keek hij of hij lakens genoeg had om aan één te knopen voor buiten te geraken.
0: Inderdaad. Dat was dus inderdaad Meteor. Gerda, je hebt ondertussen ook nog telefoon gekregen net.
1: Ja, ik heb een berichtje gekregen van Molly Meijnaert.
0: Ja.
1: En zij vraagt een plaatje aan. Gewoon een plaat.
0: Een plaat.
1: Ze heeft niet bepaald een voorkeur. Want ze zegt van alle muziek is leuk. Dus, en zij is op weekend. Dus ik had gedacht... Mm-hmm. Onze Salim Segers, die wordt vandaag 78 jaar.
0: 78 alweer al.
1: Oh, het gaat snel, hè?
0: Ja.
1: En ik dacht, misschien moeten we een keer eentje draaien van Salim Segers.
0: Eentje draaien van Salim Segers. Wel, ik ben bij deze uitgekomen. Akadou. Vrolijke muziek op de radio. Goedemorgen allemaal.
1: Ik ben heel van hem, denk ik, maar...
0: Maakt niet uit. Dit is in ieder geval Salim Segers.

0: Ik hoor alleen maar leuke dingen in de liedje. Met z'n allen naar de zee.
1: Met z'n allen naar het strand.
0: Met z'n allen naar het strand. En we maken daar dan een feestje en dergelijke. Alleen maar vrolijkheid. Hè? En daar zorgt natuurlijk het zonnetje hier allemaal voor jou. Gerda, ik heb de gordijnen extra open gedaan. Dus ja. we kunnen genieten van de natuur. Hè?
1: Lekker, van de bomen.
0: Lekker veel groen, lekker veel zon. Het geeft allemaal een fijn gevoel. En dan de muziek van Radio Nova.
1: Vandaag is het wel ambiance, hè, zeg.
0: Het is de ambiance?
1: Ja, ik vind dat zo fijn, hè? Een beetje ambiance muziek.
0: Ik heb hier nog een vinyltje klaarstaan. Dat is ook ambiance. Dat gaan
1: zal
0: we zo meteen...
1: van een tijdje geleden zijn al.
0: Ja, dat is inderdaad eentje van een tijdje geleden. We gaan dat zo meteen een keertje draaien. Maar jij had nog het een en ander te vertellen over Ann Christie.
1: Ja, Abel, dat is ook al een tijdje geleden. Want 42 jaar, gisteren dus, hè, 42 jaar geleden, is Ann Christie overleden. En die was nog maar 38 jaar.
0: Ja.
1: En zij is overleden aan de gevolgen van baarmoederhalskanker.
0: Vreselijk.
1: Maar Ann Christie is natuurlijk nog altijd heel geliefd bij de mensen.
0: Ja.
1: En haar platen worden ook gecoverd door verschillende artiesten.
0: Oké.
1: Okay. Dus ik denk dat het misschien wel een keer plezant is om een keer een liedje van haar te draaien.
0: We zullen de trein nog even nemen.
1: Ja.
0: In opvolging van Salem Segers gaan we met de trein vandaag. Dit is Ann Christie. Dit is 1976 alweer al.
2: Je belt.

0: Ja, jij hebt er genoeg in gezeten, denk ik, Gerda.
1: Ja, ik heb er een beetje mijn hoesting van.
0: Meer dan 40 jaar met de trein richting het werk, dan heb je dat wel gehad, denk ik dan.
1: Ze zeggen dan altijd, de trein is altijd een beetje reizen. Maar ik reis precies toch wel liever op een andere manier.
0: Jij reist liever op een andere manier met de auto, maar dat is dan ook weer...
1: Ook niet. Eigenlijk feitelijk blijf ik liever thuis.
0: Dat kan natuurlijk ook. Gerda, we vertelden net dat ik heb hier aan mijn rechterzijde ook een platenspeler staan. Dus platen draaien kunnen we uiteraard ook hier op de radio. En ik was dat er straks een klein beetje aan het voorbeluisteren. En toen vertelde je mij van ja, Ruud, dat moet je draaien wel.
1: Zullen maar ja, ook een beetje een ambiance hoor.
0: Een beetje ambiance. Wel, we zullen het instarten. De platenspeler die draait nog eens een keertje. En dat allemaal met de Bay City Wallers van heel lang geleden. Het nummer dat heet Saturday Night. Goedemorgen allemaal. Welkom dat jullie weer luisteren naar Radio Nova.

0: Hij is super content hoor, deze Bart Kajel, want hij slaagt erin om als oudste artiest een nominatie voor de VRT Zomerhit binnen te halen. Dit was zijn allernieuwste plaat hier op de radio. Het nummer dat heette Zotverliefd. Ja, jij wil iets zeggen.
1: Nee.
0: Nee? Jij keek mij aan van ik wil gaan reageren daarop wat je nu allemaal vertelt op de radio. Dus,
1: ja, ik dacht gewoon te zeggen, maar ja Ruud, ik ben ook zot verliefd op jou.
0: Ah, voilà. Dat is heel tof om te horen.
1: Nu worden.
0: Ik krijg er een klein beetje warm van. We gaan vlug reclame draaien en daarna Justin de Wild.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Oh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Welkom bij Radio Nova.

0: Voilà, helemaal gedraaid. Daar straks hadden we nog die Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten. En ook deze plaat is de topper voor deze zomer in Nederland. Justin de Wild en dat wel met Cherio. Mooi nummer, hè?
1: Ja.
0: Ja, wordt ook gezongen door heel wat artiesten. En ondertussen ook al hier in Vlaanderen. Zo kunnen we dat er allemaal zien via de sociale media, via Facebook en dergelijke. Daar komt het allemaal wel voorbij. Gerda, jij hebt contact gehad met Stef.
1: Wel ja, ik kreeg een berichtje van Stef.
0: Ja.
1: En Stef stuurt, ik wil jullie van harte bedanken voor de vervanging. En daarom vraagt hij een plaat van Carlijn Carter.
0: Ja, en ik denk dat hij die wil laten draaien voor Carla.
1: Nee, hij draait...
0: Want hij laat dat nummer altijd draaien voor Carla.
1: Ja, ja, ja, maar je moet luisteren. Meneer Van Opstal, je moet luisteren. Ik wil jullie bedanken voor de vervanging.
0: Ah ja, ja, ja, ja.
1: Maar Stef, dat is graag gedaan. En wij hopen dat je snel terug beter bent. En wij verwachten u vanaf donderdag terug, hè?
0: Ja, inderdaad. In de ochtend, hè, tussen 7 en 9 uur, de ochtendstond. En dan volgende week zaterdag zal Stef er waarschijnlijk allemaal weer wel terug zijn. Maar wat ik eigenlijk wilde vertellen, Carla die houdt ook van die muziek.
1: Ah ja, maar
0: en ik denk dat Carla bezig is met De Kuis.
1: Dat zal wel.
0: Ik denk dat wel.
1: Ze zal wel hazen geven.
0: Dus ik denk dat het met deze plaat goed gaat vooruitgaan daar. Ten huize Stef Leeuwenhaert.

Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: Ja, ik heb dat geprobeerd hier een Trump-dansje te doen, maar dat lukt niet, hè?
1: Jawel, hè?
0: Zelfs de Rode Duivels konden het niet in de kleedkamer. Het lukte niet echt.
1: Ah ja, maar,
0: maar volgens mij heeft hij wel begrepen wat ze bedoelden. Want hij gaat mij niet vertellen dat hij dat niet gezien heeft.
1: Ja, dat zal dat wel hebben.
0: Hij zal dat wel gezien hebben. Wat was dat toch fijne televisie toen, hè? De Village People hier op de radio in Hallo Weekends bij Radio Nova. Gerda, ik ben hier op zoek geweest achter Eddie Money Klassiekers. Het is alweer iets te lang geleden dat we deze man nog eens gedraaid hebben op de radio. Lijkt mij dan toch. Dus ik kwam deze tegen. Een heerlijke meedijner onder de balustrade. Goedemorgen,

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Welkom bij

0: Gerda, ik zit met een klein probleem.
1: Oh, en ik moet dat oplossen.
0: Ik zou eigenlijk graag willen dat de luisteraars dat gaan oplossen. Het is namelijk zo, Jan Smit die viert dit weekend zijn 30-jarig jubileum. Doet hij in Volendam. Ik heb vanmorgen gelezen...
1: Ja, hij viert dat al een gans jaar, hè? Dus.
0: Ja, hij viert het al een gans jaar. Maar dit weekend is de apotheose van heel dat gebeuren. Ja, dat is een moeilijk woord, hè?
1: Ja, apotheose.
0: Dat kwam zomaar in mij op. In ieder geval, hij viert 30-jaar carrière. Doet hij in zijn eigen Volendam met 3 grote openluchtconcerten. Was gisteravond is het startschot gegeven. Vanavond en morgen. En vanmorgen om een uur of 8:30 was hij al wakker. En van de adrenaline kon hij niet slapen. Hij heeft verteld van wel wat ik allemaal heb meegemaakt. We hebben daar iets opgezet in Volendam. Het lijkt haast wel een pretpark, zegt hij. In ieder geval een heel groots gebeuren. Maar wat is mijn probleem? Ik zou voor Jan Smit, van Jan Smit graag een plaat willen draaien. Gewoon om Jan Smit even te vieren. Misschien moeten we aan onze luisteraars vragen... Welke mogen wij draaien?
1: Ah, ik dacht al dat je aan de luisteraars ging vragen om ons mee te nemen naar Volendam.
0: Dat zou ook mogen. Nee. Ik heb heel veel Jan Smit muziek. Misschien moeten de luisteraars aan ons even laten weten. Dat kan door jou te bellen. Het kan zijn door even een bericht te sturen via onze website rechts onderaan. Oftewel via de Radio Nova app. Het kan allemaal. Welke van Jan Smit mogen wij voor jullie draaien op de radio?
1: Dan komt er niks, dan draaien we zelf heen.
0: Ja, dat kan. Dus maar we gaan gewoon even een 10 minuutjes, een kwartiertje wachten. Ja. Kijken wat er binnenkomt voor Jan Smit. En laat maar weten, welke mag het zijn?

0: Ja, ja, dat was hem helemaal. Hè. Hij brengt een lach op jouw gezicht, wist jij gisteravond tegen mij te vertellen.
1: Ja, als ik die bezig zie, ik vind dat zo... Allee, ja.
0: Een ambiancemaker.
1: Een ambiancemaker tot en met. Hè.
0: Ja, en dat was zijn nieuwste plaat. Hij is ook genomineerd voor heel wat radioprijzen en dergelijke. Zijn allerlaatste nieuwe, dat was inderdaad Sam Goris. En dat wel met Rak. Gerda, wij moeten nog iets draaien op verzoek.
1: Ja, ik kreeg nog een berichtje binnen van Patrick van Liedekerke. En hij schrijft, dag Gerda, moest het lukken, zou je nog een nummer van John Horton kunnen draaien? Dit voor John en zijn vrouw Linda. John was en is nog altijd de stem van Vlaanderen, maar heeft jammer genoeg niet gekregen wat hij verdiende. Dat is misschien wel zo, maar wij hier bij Radio Nova, wij draaien hem toch wel heel regelmatig, hoor.
0: Inderdaad, we gaan hem nog eens draaien met deze hele mooie klassieker. John Horton. En dat wel met Zo Jong. Goedemorgen allemaal.

0: Hij is uit de streek, denk ik, hè? Deze John Horton?
1: Ja, ik denk dat dat van de streek van Halle is.
0: Oké, John Horton hier op de radio. En zo jong een plaat dat werd aangevraagd door... Wie was het weer, Gerda? Patrick?
1: Van Liedekerke.
0: Patrick van Liedekerke, die zorgde daarvoor. Ja, favoriete Jan Smit-nummers hebben jullie er nog, hè? Laat maar even gerust weten welke dat we straks in deel 3 mogen draaien. En dat draaien wij allemaal omdat Jan Smit 30 jaar in, op de podium staat. Ja, dus een favoriet Jan Smit-nummer. Laat het vroeg even weten via de website van Radio Nova. Oftewel via de Radio Nova-app. We gaan richting 11 uur alweer al. Dat wil zeggen dat er een einde komt aan deel 2. Nog verzoekplaten in gedachten? Stuur ze gerust door 0469 18 83 60. Een bericht via onze website. Een bericht via onze Facebookpagina of via de app. Het kan dus allemaal. We gaan er nog eentje draaien. Hier net voor 11 uur. We gaan nog eens lekker terug in de tijd. Met deze fantastische zomerplaat van de Schizzle Sisters. Wait.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Om 6 uur vanmorgen is een nieuwe flitsmarathon begonnen. Meer dan 20 Europese landen nemen eraan deel. De politie controleert 24 uur lang op te snel rijden. Naast de vaste camera's zetten ze ook mobiele ploegen in. Volgens de federale politie blijven de controles nodig. Bij de vorige flitsmarathon in april werden bijna 45.000 mensen betrapt op overdreven snelheid. De oom van de jongen van 7, die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem, is aangehouden voor moord. Hij zou bekend hebben dat hij het kind enkele stevige pedagogische tikken gegeven heeft, maar zegt dat hij niet begrijpt dat de jongen daaraan overleden is. Het onderzoek loopt verder. De moeder van de jongen en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim, omdat ze geen hulp geboden hebben. Zij moeten later nog voor de onderzoeksrechter komen. Een Russische aanval in een voorstad van Kiev heeft aan 3 mensen het leven gekost. Het gaat om een kind en 2 volwassenen. 3 mensen raakten gewond, onder wie ook een kind. Vallende brokstukken hebben verschillende gebouwen beschadigd, waaronder woningen. Het is niet duidelijk of de Russen raketten of drones hebben afgevuurd. Een Belgische speler heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Die levert bijna 111 miljoen euro op. Het is al de 3e keer in iets meer dan 2 maanden dat de hoofdprijs naar een Belg gaat. De winnaar had de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Landskampioen Club Brugge is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Blauw-zwart won thuis met 3-0 van KV Kortrijk, dankzij goals van Vetlesse, Forbes en Tresoldi. Vanaf dit seizoen zijn er geen play-offs meer. De competitie keert terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Zizo Bergs ligt uit het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Amerikaan en titelverdediger Ben Shelton. Het werd 6-3 en 6-2. We krijgen een warm en zonnig weekend met af en toe wat wolkensluiers. Aan zee wordt het vandaag zo'n 26 graden. In het binnenland halen we maxima tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer. Het kwik kan dan klimmen tot 31 graden. In het binnenland kunnen dan enkele stapelwolken ontstaan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova tussen 9 en 12 uur.
4: Ja zo, welkom terug bij deel 3 alweer al van Hallo Weekend hier bij Radio Nova. Ja, we komen er meteen in, want we moeten al direct naar de telefoon. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen Ruud. Dat is met Ruffin hier, hè.
4: Ja, goedemorgen Ruffin. Hoe is het ermee, hè?
5: Goed, hè.
4: Ja, het is lang geleden, hè.
5: Ja.
4: Het is al een tijdje geleden, want ik ben even ertussenuit geweest op de radio. Ja, dus een beetje vakantie, hè?
5: Ja, maar dan heb ik gezegd dat ik goed in vorm ben.
4: Dat ik goed in vorm ben. Wel, dat horen wij heel graag. Zeg, Ruffin, vertel het eens, hè. Wat kunnen we doen, hè?
5: Ja, wil ik zo graag Michelangelo, fluitje van Michelangelo, Jij bent een leven.
4: Ja, die plaat staat klaar. En voor wie mogen we dat allemaal draaien? Ja, pak dat papiertje er een keer bij, hè.
5: Een minuut.
4: Ja, doe maar op je gemak. We hebben tijd, joh.
5: Ja. Veer mijn vrouw Martin.
4: Ja.
5: Voor Lief en Pierre. Mijn zus Karin, die ik al veel beter kan. Beter zou wensen. Ja, ja. Mijn schoonbroer Jan. Karin en Jurgen, die ook al een plantje aangevraagd heeft.
4: Ja.
5: Lydia en Rick. Anja en Johan, het volledige Nova-team, Carla en Stef. Stef dat ook weer een beetje ziek is, zeker?
4: Ja, hij is een beetje ziek, maar hij komt volgende week donderdag zou hij terug zijn op de radio.
5: Oh, groot. Frank de Groef. En dan voor jullie, Ruud en Herda. Dat is de lijst dat ik aflees. Monique en Eddie. Rita en Johnny. En ook, niet vergeet, Irene, Nora, zoon en vriendin.
4: Oké, dat was het.
5: En voor iedereen dat ik vergeten
4: ben. Voor iedereen dat je vergeten bent. Wel, Ruffin, mag ik jou danken voor de bellen. Je hebt een pracht van een plaat aangevraagd. Michael Lanzo, ja. Jij bent mijn leven. We gaan hem nu draaien hier op de radio.
5: Ja, zeker.
4: Een fijne zondag, hè, Ruffin. Wat zeg ik? Een fijne zaterdag.
5: Zaterdag. Tot morgen.
4: Ja, tot morgen, Ruffin. Merci, hè.
5: Ja, tot morgen.
4: Ja, dag, Ruffin.

0: Ja, Ger, dat is echt waar. Maar als je nu aan mij zou vragen van Ruud, willen we nog eens een keertje naar een optreden gaan? Wel, ik zou naar deze beste man wel eens een keertje naartoe willen gaan.
1: Ja?
0: Ja, ik vind dat een goede zanger. Michael Lanzo, mooie keuze van Ruffin. Jij bent mijn leven. Hij liet die plaat draaien voor heel wat luisteraars, hè?
1: Nog? Ja,
0: nog meer bezoekplaten, Gerda, hier in deel 3 van Hallo Weekend. Wil toch heel even terugkomen nog op Jan Smit. We hebben al heel wat stemmen binnen, maar heb jij een favoriete nummer van Jan Smit wat je heel graag wilt horen op de radio? We gaan zo meteen in deel 3 een nummer van hem draaien. Heeft er allemaal mee te maken dat hij 30 jaar op het podium staat. Wordt dit weekend allemaal uitgebreid gevierd. Dus jouw favoriete Jan Smit plaat, laat dat eventjes weten via onze website of via de Radio Nova app. Dan draaien we dat zo meteen. Maar we moeten nog even een verzoek laten draaien, Gerda.
1: Ja, ik kreeg nog een berichtje binnen van Werner en hij schrijft: beste Gerda en Ruud, ik had daar straks al een plaatje aangevraagd, maar als het toegestaan is, zou ik graag nog een verzoek willen doen. Dat is natuurlijk...
0: Tuurlijk, we draaien alles, Werner.
1: En hij vraagt de plaat van Jackie Wilson met Reed Petit. En hij zegt ook bedankt voor alle mooie muziek die er wordt gedraaid.
0: Ah wel, daar zijn we heel blij mee, Werner. Dankjewel voor jouw bericht. Jouw plaat nu op de radio.

0: Kan jij dat ook herinneren?
1: Ja, dat is meer iets voor u, hè? De rr laten rollen.
0: De rr, dat was in ieder geval Jackie Wilson hier, aangevraagd door Werner. Gerda, nog verzoek platen, laat eens horen.
1: Ja, Christian Doekers die stuurde ons graag een plaatje van Justin de Wild met Esmeralda. En dat voor het ganse team van Radio Nova. Ook voor al mijn vrienden, voor mijn zus Ingrid en Ronnie, Guido, Anja, Sandra en natuurlijk ook voor Jeff.

9188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: Ja, de zomer op de radio, hè. Radio Nova, de zomer van 2026. En daar zit voorlopig nog geen einde, of er komt nog voorlopig geen einde aan. Want ook de komende week gaan we weer richting de 30 graden en meer. Dat was Kaoma, en dat wel met die welbekende Lambada. Goedemorgen, wie spreken we?
1: Ja, dag Ruud, het is Martien hier, hè.
0: Dag Martien, hoe is het ermee, hè?
1: Ja, oh, redelijk. Mijn verpleegster is er juist toegekomen.
0: Ah, uw verpleegster is net toegekomen.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay, je weet, wat plaatje dat ik aanvraag ben van Brenda Lee. I'm sorry.
0: Ja. En voor wie mogen we dat draaien?
1: Voor iedereen dat ik ken.
0: Ja.
1: En voor Hans, het personeel van... de medewerkers soms ook. Van de... Radio Nova.
0: Oké, okay, goed. Martien, heeft de verpleegster veel werk?
1: Nu, dat is 15 minuutjes.
0: 15 minuutjes, een beetje verzorging en dan komt het allemaal in orde.
1: Ja.
0: Zullen we dan de verpleegster vlug haar werk laten doen en zullen we jou I'm sorry gaan draaien?
1: Ja, oké.
0: Okay. Oké, okay. Zeg Martien, nog een fijne dag, hè?
1: Ja, voor jullie ook.
0: De complimenten aan Rufien en misschien graag.
1: Ja,
0: en misschien tot morgen, hè?
1: Ja, baba.
0: Oké, okay, dag Martien.

0: TCS. Al meer dan 60 jaar staan wij garant voor het perfecte plaatje. Van binnen tot buiten. Bij Valbusco draait het om totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Welkom bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.

Als treurende man, een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: was blij.
1: Ja, het is eigenlijk een heel vrolijk liedje, maar achter dit liedje zit toch wel een klein beetje een triest verhaal. Want zo is er in de Amsterdamse Jordaan een café dat moet gaan sluiten. En de vrouw die achter de bar staat, die noemt tante Jetje. En Dries Roelvink, die vond omdat het café moest gaan sluiten, dat hij daar toch een liedje over moest maken. En dit was zijn allernieuwste single, een plaat die we gisteravond hebben gezien op de televisie, hè Gerda?
2: Dat is een protestlied eigenlijk.
1: Het is een klein beetje een protestliedje van Dries Roelvink. Tante Jetje. Wel Gerda, we gaan zo meteen Jan Smit doen. Maar eerst gaan we nog een plaat draaien op verzoek.
2: Ja, Isabel Steenbeke die stuurt. Ik wil graag een plaatje voor mezelf en voor Andy. Het ziet er naar uit dat ons keukenkraan, na een hoop tegenslagen, geplaceerd is.
1: Oké.
2: Dus proficiat daar.
1: Goed nieuws in de pannen.
2: En ze vraagt graag een plaat van Clouseau. Alles wat we samen doen. En inderdaad, alles wat je samen doet, gaat zoveel beter.

0: lekker aan het klussen daar in de pannen aan de zee. Het zal maar vast ook wel lekker weer zijn. En dan zo'n beetje bezig in een appartementje. Wow,
1: nou ja, maar als de kraan nu gesteld is, dan is deze namiddag vrije tijd.
0: Oké, okay. Clouseau was dat. Aangevraagd door Isabel. En alles wat we samen doen, dat gaat inderdaad een stukje beter. Gerda, we hebben het er straks gevraagd aan onze luisteraars om een plaat van Jan Smit. Jan Smit staat dit weekend, hij staat heel het jaar, 30 jaar op de planken. Maar het wordt dit weekend uitgebreid gevierd met redelijk wat openluchtconcerten in Volendam. En Gerda, er is één plaat hier met kop en schouders bovenuit steekt. Er is heel wat gestemd op Jan Smit. En de plaat moet zijn...
1: Ja, ik kreeg hier al een bericht van als de zon verdwijnt, maar het zal de nacht zijn.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus 12 uur later.
0: Als de nacht verdwijnt van Jan Smit. Dit weekend uitgebreid gevierd in Volendam.

0: ik ga proberen of ik de komende dagen een live opname kan te pakken krijgen van de concerten daar in Volendam die dit weekend allemaal losbarsten. Hè. 30 jaar Jan Smit, het wordt uitgebreid gevierd. We draaiden Als de Nacht Verdwijnt. Ja Gerda, hoe zit dat met dat cd'tje dat je me net hebt gegeven, hè?
1: Ik zou graag hebben dat je een liedje daarvan eruit
0: doet. Ik heb hier heel veel cd's in de studio staan en Gerda heeft me net een cd'tje in mijn handen gestopt. Het cd'tje noemt De Oude Belgen. En op dat cd'tje daar staat een plaat van de Cousins. En dat nummer dat heet Kiliwatch. Waarom Kiliwatch, Gerda?
1: Wel, omdat dat Kiliwatch is. Omdat dat iets is van heel lang geleden en dat we dat al weinig horen maar.
0: Voilà, dan gaan we draaien. Ik ben dus benieuwd.
2: Kikiliwa

0: Lunch.
1: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.
5: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: Een uitgaansliedje, Gerda.
1: Huh? Ja.
0: Van heel lang geleden, hè? Lekker op dansen op de muziek van Barry White. You're the first, the last, my everything. Hier in Hallo Weekend. Gerda, we hebben nog, nog maar heel even. Maar we moeten er nog eentje draaien op verzoek.
1: Dat zal ook de last en het everything zijn, zeker. Het laatste verzoekje.
0: Ja.
1: Chris die stuurde ons nog. Is er nog een plaatsje vrij voor zaterdagavond van Kia? De V, zijnde Xavier, heeft bij ons nieuwe ramen en deuren gezet. Hij werkt bij Verabo in Aarschot.
0: Oké. Okay. Een adverteerder misschien erbij?
1: Dat weet ik niet, Ruud.
0: In ieder geval, we gaan die plaat wel draaien. Zaterdag. We gaan een zaterdag beleven hoe dat men zich klaarmaakt om een stapje in de wereld te zetten.

0: Ja, nog aangevraagd hier op het allerlaatste moment bij Radio Nova in dit programma. Hallo Weekend, dat was Kia, oftewel Krapoel in Akse. En dat nummer dat heette Zaterdag. Jawel. Zo Gerda?
1: Ja, zit erop.
0: We zijn er doorheen. De tijd is heel snel voorbij gegaan.
1: Ja, als de ambiance goed zit, dan gaat het sneller, Ruud.
0: Ja, vlug even overlopen wat we deze namiddag krijgen.
1: Ik
0: overval je.
1: Ja, je overvalt mij.
0: Siesta komt eraan met Bert van Aarde.
1: Ja.
0: En we hebben ook nog Patrick.
1: Tussen 1 en 4. Ja. En tussen 4 en 6 is er De Groot op zaterdag.
0: De Groot op zaterdag. Dus jullie kunnen lekker blijven luisteren via radionova.be. Morgen gaan we natuurlijk weer de favoriete platen draaien van de luisteraars. Kan tussen 9 en 12 uur. Dus wij hopen jullie morgen allemaal weer te treffen op de radio. Ja, dan we gaan naar het strand. Naar het strand van Oostende met Louis Neefs. Graag tot morgen.
1: Dag allemaal, tot morgen.
2: Op een zomerse dag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Het koppel dat maandagavond thuis was gevonden in hun woning in Brugge is gestorven aan een overdosis. Dat schrijft het laatste nieuws. Nadat de vrouw die als huishoudhulp werkte niet op haar werkplek was verschenen, was er alarm geslagen. Het koppel is daarop thuis gevonden door een van hun vier kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Het onderzoek heeft geen sporen van geweld aangetoond. Het parket in Antwerpen opent nu toch een opsporingsonderzoek naar twee huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb en intussen zelf hun huur niet betaalden. Zo konden ze jarenlang van woning naar woning trekken. De eigenaars van de betrokken panden verloren duizenden euro's en bleven soms ook met aangerichte schade zitten. Meerdere gedupeerden hadden een klacht ingediend bij de politie. Na Frankrijk staan vakantiegangers nu ook in Spanje voor een race om afgesloten stranden door de opmars van het Portugees oorlogsschip. Een gevaarlijke soort kwal met lange tentakels. Daar zit een gif in dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en ernstige gevolgen kan hebben. In Saint-Sebastian in Baskeland zijn de meeste strandzones gisteren dichtgegaan nadat op één dag 120 mensen verzorging nodig hadden na contact met de kwal. De soort voelt zich deze zomer opvallend thuis in Atlantische wateren. En Elise Mertens is uitgeschakeld op haar hardcore-toernooi van Toronto in Canada. In de eerste ronde moesten ze de duimen leggen voor de Japanse Naomi Osaka, nummer 11 van de wereld. Mertens verloor in twee sets, 6-1 en 6-2. In het dubbeltoernooi is ze nog wel in de running met haar Russische partner. Toronto is voor Mertens het eerste toernooi sinds Wimbledon. Het is flink warmer vanaf vandaag met opnieuw code geel voor het hele land tot donderdag. Vandaag 26 aan zee tot 29 graden elders. Morgen piekt het kwik alweer tot 31 graden in het zuiden en het centrum.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Radio Nova.

0: is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Het koppel dat maandagavond thuis was gevonden in hun woning in Brugge is gestorven aan een overdosis. Dat schrijft het laatste nieuws. Nadat de vrouw die als huishoudhulp werkte niet op haar werkplek was verschenen, was er alarm geslagen. Het koppel is daarop thuis gevonden door een van hun 4 kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Het onderzoek heeft geen sporen van geweld aangetoond. Het parket in Antwerpen opent nu toch een opsporingsonderzoek naar 2 huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb en intussen zelf hun huur niet betaalden. Zo konden ze jarenlang van woning naar woning trekken. De eigenaars van de betrokken panden verloren duizenden euro's en bleven soms ook met aangerichte schade zitten. Meerdere gedupeerden hadden een klacht ingediend bij de politie. Na Frankrijk staan vakantiegangers nu ook in Spanje voor een race om afgesloten stranden door de opmars van het Portugees oorlogsschip. Een gevaarlijke soort kwal met lange tentakels. Daar zit een gif in dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en ernstige gevolgen kan hebben. In San Sebastián in Baskeland zijn de meeste strandzones gisteren dichtgegaan nadat op 1 dag 120 mensen verzorging nodig hadden na contact met de kwal. De soort voelt zich deze zomer opvallend thuis in Atlantische wateren. En Elise Mertens is uitgeschakeld op haar hardcore toernooi van Toronto in Canada. In de eerste ronde moesten ze de duimen leggen voor de Japanse Naomi Osaka, nummer 11 van de wereld. Mertens verloor in 2 sets, 6-1 en 6-2. In het dubbeltoernooi is ze nog wel in de running met haar Russische partner. Toronto is voor Mertens het eerste toernooi sinds Wimbledon. Het is flink warmer vanaf vandaag met opnieuw code geel voor het hele land tot donderdag. Vandaag 26 aan zee tot 29 graden elders. Morgen piekt het kwik alweer tot 31 graden in het zuiden en het centrum.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Dat is inderdaad de status van elke vrije mensen. Dat is vrij zijn in woord en daad, beste vrienden. En daarom zeg ik u vrij. Ja, goeiedag allemaal en welkom in deze nieuwe siesta via Radio Nova. De beginplaat van vandaag was John Terra en Laat me vrij zijn. En iemand bedriegen, dat is nooit goed. Willem Barts.

van het ene uiterlijke naar het andere. Ze zitten in de as, maar ze hebben wel diamonds. 1979, dat waren geluiden van de classics.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.

Mevrouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dat is heel mooi, hè? En samen met jou genieten van geluk.
1: Zijn, dit gaat nooit meer stuk.
0: En Albert van Bentum, die zei viva viva Casanova. Dat was inderdaad Anthony. Eventjes naar de Franse taal met Valérie Lagrange en La Folie.

0: Het is zowat 58 jaar geleden. Clark Richards. En die twijfelt nog altijd, hè? Ben ik nu echt je lieveling?
1: Siesta.
2: Souvenir.

0: En jij gelooft dat, geen druppel gaat er vallen. It might as well rain until September. Dat was Bobby V, 1963. En bij Anthony Fokkema, daar gaat het verkeerd, hè, want weer ging er een vriendschap kapot.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

Dat is het beste dat je kunt doen als de vriendschap kapot gaat, hè? Vergeven en vergeten. Dat is Andra. Vergeven, vergeten, vertrouwen. En dan tegen je lieveling maar zeggen. Haha. Allee, meisje. Leg je hoofd maar op mijn schouder, hè. Wij keren terug naar 1959 met Paul Anka.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova.
0: Eigenzinnig, anders.
2: Het Siesta ABBA moment.

2015 zaten we met Dave Davies en Dromen. En zo zitten we aan het einde van dat eerste uur, beste vrienden. Ik ga eruit, ja, met de treinen, de country, disco train. En dit is Saskia en Cher. Tot zometeen. Do you?

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Het koppel dat maandagavond thuis was gevonden in hun woning in Brugge is gestorven aan een overdosis, dat schrijft het laatste nieuws. Nadat de vrouw die als huishoudhulp werkte niet op haar werkplek was verschenen, was er alarm geslagen. Het koppel is daarop thuis gevonden door een van hun 4 kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Het onderzoek heeft geen sporen van geweld aangetoond. Het parket in Antwerpen opent nu toch een opsporingsonderzoek naar 2 huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb en intussen zelf hun huur niet betaalden. Zo konden ze jarenlang van woning naar woning trekken. De eigenaars van de betrokken panden verloren duizenden euro's en bleven soms ook met aangerichte schade zitten. Meerdere gedupeerden hadden een klacht ingediend bij de politie. Na Frankrijk staan vakantiegangers nu ook in Spanje voor een race om afgesloten stranden door de opmars van het Portugees oorlogsschip. Een gevaarlijke soort kwal met lange tentakels. Daar zit een gif in dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en ernstige gevolgen kan hebben. In San Sebastian in Baskeland zijn de meeste strandzones gisteren dichtgegaan nadat op 1 dag 120 mensen verzorging nodig hadden na contact met de kwal. De soort voelt zich deze zomer opvallend thuis in Atlantische wateren. En Elise Mertens is uitgeschakeld op haar hardcore-toernooi van Toronto in Canada. In de eerste ronde moesten ze de duimen leggen voor de Japanse Naomi Osaka, nummer 11 van de wereld. Mertens verloor in 2 sets, 6-1 en 6-2. In het dubbeltoernooi is ze nog wel in de running met haar Russische partner. Toronto is voor Mertens het eerste toernooi sinds Wimbledon. Het is flink warmer vanaf vandaag met opnieuw code geel voor het hele land tot donderdag. Vandaag 26 aan zee tot 29 graden elders. Morgen piekt het kwik alweer tot 31 graden in het zuiden en het centrum.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Ja, dat het zelf niet weet, dan twijfel ik een beetje, hè. Ronnie Thompson, 1963, What's Wrong With Me. En een plaat met veel herinneringen aan, hè. Terug naar 1972, Arne Jansen.

En van tijd is dat wel waar, hè? Uit het aard, uit het hoofd. Dat was Johnny Tillotson, 1963. En wij gaan terug naar Griekenland. Eventjes de Griekse sfeer gaan opsnuiven. Samen met Harold Meijer.

0: Iedereen zal dat wel meegezongen hebben al, hè? Een van de eerste liefjes van Sam Goris, Marijke, 1992. En wij gaan naar de dierentuin samen met K3 en daar ontmoeten we dan het beest.
1: Wij draaien lekker.
2: Onze eigen goesting.
1: Radio Nova. Nova.

Is het nu een feestje of een beestje? Dat was K3, getrokken uit Liefde voor Muziek. En wij zitten zo aan het popcorn duo.

Het popcorneur van vandaag, 1963, Barry and the Tamerlanes and I Wonder What You're Doing Tonight. Wat zou ze uitsteken vannachten? En daarna Brooke Benton, die uit is op wraak Revenge uit 1961. En wij blijven in de jaren 60 met Gene Pitney.

0: kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.

Bij al de eerste meneer die alles kwijt was, hè, dat was Wesley De Bruin. En daarna, niet te verwarren met You Are van Dolly Parton, De Caprice. En een ouwertje van Toast. Zij schreef het toen van de daken. Hè. Het was

We zouden kunnen zeggen, gelijk Peter Goelewijn, kom van dat dak af, hè. Het was 1990, Yves Segers en Toast. En zo, beste vrienden, zitten we aan het einde van het tweede uur. Wij gaan eruit met naar de opera te gaan. Ja, ieder zijn eigen goesting natuurlijk, hè. 1975, dit is de Dizzy Benz Band. Tot zometeen. Hey!

Waarom haat je mij zo diep dan? Dat er zelfs geen zoen meer af kan. Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Het koppel dat maandagavond thuis was gevonden in hun woning in Brugge is gestorven aan een overdosis. Dat schrijft het laatste nieuws. Nadat de vrouw die als huishoudhulp werkte niet op haar werkplek was verschenen, was er alarm geslagen. Het koppel is daarop thuis gevonden door een van hun 4 kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Het onderzoek heeft geen sporen van geweld aangetoond. Het parket in Antwerpen opent nu toch een opsporingsonderzoek naar 2 huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb en intussen zelf hun huur niet betaalden. Zo konden ze jarenlang van woning naar woning trekken. De eigenaars van de betrokken panden verloren duizenden euro's en bleven soms ook met aangerichte schade zitten. Meerdere gedupeerden hadden een klacht ingediend bij de politie. Na Frankrijk staan vakantiegangers nu ook in Spanje voor een race om afgesloten stranden door de opmars van het Portugees oorlogsschip. Een gevaarlijke soort kwal met lange tentakels. Daar zit een gif in dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en ernstige gevolgen kan hebben. In San Sebastian in Baskeland zijn de meeste strandzones gisteren dichtgegaan nadat op 1 dag 120 mensen verzorging nodig hadden na contact met de kwal. De soort voelt zich deze zomer opvallend thuis in Atlantische wateren. En Elise Mertens is uitgeschakeld op haar hardcore-toernooi van Toronto in Canada. In de eerste ronde moesten ze de duimen leggen voor de Japanse Naomi Osaka, nummer 11 van de wereld. Mertens verloor in 2 sets, 6-1 en 6-2. In het dubbeltoernooi is ze nog wel in de running met haar Russische partner. Toronto is voor Mertens het eerste toernooi sinds Wimbledon. Het is flink warmer vanaf vandaag met opnieuw code geel voor het hele land tot donderdag. Vandaag 26 aan zee tot 29 graden elders. Morgen piekt het kwik alweer tot 31 graden in het zuiden en het centrum.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Het is wel mooi van zo'n uur te beginnen, hè? Met iemand die zegt, ik hou van jou. Te quiero, dat was Patrick Dano. De volgende mevrouw daarentegen, die heeft wel een beetje liefde nodig, hè. Beste vrienden, welkom in dat derde uur. 1961, Brenda Lee en Send Me

En daarmee is ons violette knoop contende. 1974, dat was Jill Aris. En ik zing een lied, Violetta. Een van de grote iconen van de eind jaren 50, begin jaren 60, Niels Sedaka. En die moet geloof ik chirurg geweest zijn. Look inside your hearts.

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.

Dan moet je van het leven profiteren als je jong bent. Te jong om stil te zijn, dat was Sammy Moore. En daarvoor gingen we herinneringen ophalen met Grat Dame. En dat zijn meisjes die graag in het schemerlicht staan, hè? De meisjes van Maywood, Standing in the Twilight.

Origineel kwam het van Mary Opkin in 1968 en Those Were The Days. En dit was uit 2015, Wesley Bronkhorst en ze was te veel verwend, jongens toch. En wij zitten aan de top 3, 8 augustus 1971 en dit stond op nummer 3.

Speciaal gemaakt voor hun papegaai, hè? The Sweet and Coco. Het was ook een periode, want ze hadden toen verschillende grote hits in de begin jaren 70. Was zij het hem? Jongens toch. Dat was de nummer 2, de Yamazukis. En ja.

We zaten in het tand van de reizende zon. Dat was Yamazuki's en de Yamazuki op nummer 2. En de nummer 1... Dat was niet te verwonderen in die tijd, hè. De liefde ging de wereld rond...

0: muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova. Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
2: Wij draaien lekker
0: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: In Charleroi is de mijnramp herdacht in deelgemeente Marcinelle, vandaag exact 70 jaar geleden. Premier De Wever plaatste ook een videoboodschap op X ter nagedachtenis aan de 262 slachtoffers. Al hun namen zijn voorgelezen tijdens de plechtigheid. De arbeiders kwamen om nadat in de mijn Bois du Casier brand was uitgebroken. Ruim de helft van de doden waren Italianen. Vanmorgen was er ook nog een opstootje met een groepje antifascistische activisten. Zij protesteerden tegen de komst van enkele uiterst rechtse Italiaanse politici naar de herdenking. In Dendermonde is vanmiddag een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N41. Om een nog onbekende reden week zijn wagen van de weg af en belandde tegen een verlichtingspaal. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Bij de aanrijding waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse Senaat heeft Todd Blanche benoemd tot nieuwe minister van Justitie. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump. Hij verdedigde hem onder andere in de zaak rond het zwijggeld voor pornoactrice Stormy Daniels. Blanche is ook door Trump zelf voorgedragen. Hij was de voorbije maanden al interim minister van Justitie sinds het ontslag van Pam Bondi. Critici hekelen het feit dat Trump opnieuw een vrouw in zijn kabinet door een man vervangt. In de Tour de France Femme is uitredend winnares Pauline Ferrand-Prévot niet meer aan de start gekomen van de voorlaatste etappe. De Française vond al de hele week niet de beste benen en was naar een 14e plaats in de stand gezakt, op bijna een kwartier van gele trui Nieuw-Yadoma. Volgens haar ploeg is Ferrand-Prévot afgelopen nacht geveld door ziekte. Warm en op sommige plaatsen zwoel weer. Aan zee 26 graden, in de rest van het land net geen 30 graden. Morgen halen we 31 in het centrum en de Ardennen. Code geel is voor het hele land van kracht tot donderdag.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Kom on, gast. Geef er een lap op.

Een hele goede namiddag, een paar minuten over vier. En goed even bedankt aan onze vorige collega Ali Bakker was dat. En je hebt me bedrogen. Tot 6 uur op deze zaterdagmiddag zijn we bij.

Walk in the park. Ja, even wandelen. Heel gezond. Maar als het te warm is, hou je dan toch wel binnen. Hè? Nick Starke Band. De Pride Parade trekt door de stad Antwerpen. Duizenden toeschouwers genieten onder de stralen.

Redbird Roses uit 1962. Wat een klassiekertje alweer. Hè? Ja, daar houden we van hier bij Radio Nova. Eigenzinnig en anders dan andere radiostations. Ray Benjamin.

zaterdagmiddag. Leuk. Oké, dankjewel Marlet Urania. Wel, die streamt de zonsverduistering voor aanstaande woensdag live op YouTube. Het is maar dat je het weet.

Een tankgroetje van Benny en zijn Veridis. En op de vlucht van Saint-Vincent. Saint-Vincent, zoals je zelf wil maar uitspreken. Vandaag temperatuur maximaal 28 graden. Het is lekker weertje.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

Rosita en Club 76, niet Club 68, nee, 76. Rode en witte Anjers. Leuk. Ja, ik zeg het maar verschillende keren, want ja, de muziek van Radio Nova, zeg nu zelf. Nou, het is verschillend. We gaan van het ene uiterste naar het andere. Maar dat is de slogan. Eigenzinnig anders. Hey, zaterdag dus. En dit is de muziek van ons radiostation.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: In Charleroi is de mijnramp herdacht in deelgemeente Marcinelle, vandaag exact 70 jaar geleden. Premier De Wever plaatste ook een videoboodschap op X ter nagedachtenis aan de 262 slachtoffers. Al hun namen zijn voorgelezen tijdens de plechtigheid. De arbeiders kwamen om nadat in de mijn Bois du Casier brand was uitgebroken. Ruim de helft van de doden waren Italianen. Vanmorgen was er ook nog een opstootje met een groepje antifascistische activisten. Zij protesteerden tegen de komst van enkele uiterst rechtse Italiaanse politici naar de herdenking. In Dendermonde is vanmiddag een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N41. Om een nog onbekende reden week zijn wagen van de weg af en belandde tegen een verlichtingspaal. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Bij de aanrijding waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse Senaat heeft Todd Blanche benoemd tot nieuwe minister van Justitie. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump. Hij verdedigde hem onder andere in de zaak rond het zwijggeld voor pornoactrice Stormy Daniels. Blanche is ook door Trump zelf voorgedragen. Hij was de voorbije maanden al interim minister van Justitie sinds het ontslag van Pam Bondi. Critici hekelen het feit dat Trump opnieuw een vrouw in zijn kabinet door een man vervangt. In de Tour de France Femme is uitredend winnares Pauline Ferrand-Prévot niet meer aan de start gekomen van de voorlaatste etappe. De Française vond al de hele week niet de beste benen en was naar een 14e plaats in de stand gezakt, op bijna een kwartier van gele trui Nieuw-Jadoma. Volgens haar ploeg is Ferrand-Prévot afgelopen nacht geveld door ziekte. Warm en op sommige plaatsen zwoel weer. Aan zee 26 graden, in de rest van het land net geen 30 graden. Morgen halen we 31 in het centrum en de Ardennen. Code geel is voor het hele land van kracht tot donderdag.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
0: Stef Leeuwenaert.

Ja, vorige week kon ze het slechte nieuws aanhoren. Wat heel spijtig is, hè. Ze heeft borstkanker. Maar laat ons hopen dat ze er heel goed van herstelt. En veel beterschap, Isabelle A. Welkom in deel 2 van ons namiddagprogramma.

Albert West, Dance as a Little Girl. Heb ik wat showbiz nieuws? Wel, ik neem het er even bij. Mike Verdrenk blikt terug op zomerse talkshow met Mike in Zee. Het hoogtepunt van mijn carrière, ja, zegt hij toch wel, memorabel was het alleszins.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

Een lach van jou, een lach kan toch wel zoveel betekenen. Gerry Verbruggen. Telkens wanneer ze haar mond opentrekt, ben ik geïrriteerd. 45 kaarsjes, maar nog steeds nul liefde voor Meghan Markle in Groot-Brittannië.

Hele mooie plaat van Fixjes. En natuurlijk, ik vraag het aan. Het is ondertussen bijna 20 jaar geleden, om exact te zijn 19 jaar. Heel wat stukken langer is dus deze plaat. Dolly Parton, I Will Always Love You. Fijne namiddag allemaal.

0: jij?
1: Waar ben jij? Dat is de vraag van Erik Geelen. En dat kan ik dus totaal niet beantwoorden. Ik denk ook jij niet, hè? Hey, Django Warner, al mijn tranen.
2: Al mijn

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Radio Nova.

0: knoeien.
1: Onder het motto alsmaar plezier maken is op Radio Nova. Dat hebben we graag. René Redley en ga. Evi Grijaert, wel, die praat voor het eerst over haar scheiding. Het leven, de kinderen, de sleur had zich tussen ons gaan wringen.

is er helemaal terug, hè, na het overlijden van haar man. En ze straalt op het podium. Belle Perez hier nog eens samen met Jeroen van der Boom. Jij en ik. Net op de valreep nog een nieuwsupdate. Koppel dat door eigen zoon 14 dood werd aangetroffen in een woning in Brugge. Stierf aan overdosis. Bedankt voor het luisteren. Tot aanstaande maandag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Charleroi is de mijnramp herdacht in deelgemeente Marcinel, vandaag exact 70 jaar geleden. Premier De Wever plaatste ook een videoboodschap op X ter nagedachtenis aan de 262 slachtoffers. Al hun namen zijn voorgelezen tijdens de plechtigheid. De arbeiders kwamen om nadat in de mijn Bois du Casier brand was uitgebroken. Ruim de helft van de doden waren Italianen. Vanmorgen was er ook nog een opstootje met een groepje antifascistische activisten. Zij protesteerden tegen de komst van enkele uiterst rechtse Italiaanse politici naar de herdenking. In Dendermonde is vanmiddag een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N41. Om een nog onbekende reden week zijn wagen van de weg af en belandde tegen een verlichtingspaal. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Bij de aanrijding waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse Senaat heeft Todd Blanche benoemd tot nieuwe minister van Justitie. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump. Hij verdedigde hem onder andere in de zaak rond het zwijggeld voor pornoactrice Stormy Daniels. Blanche is ook door Trump zelf voorgedragen. Hij was de voorbije maanden al interim minister van Justitie sinds het ontslag van Pam Bondi. Critici hekelen het feit dat Trump opnieuw een vrouw in zijn kabinet door een man vervangt. In de Tour de France Femme is uitredend winnares Pauline Ferrand-Prévot niet meer aan de start gekomen van de voorlaatste etappe. De Française vond al de hele week niet de beste benen en was naar een 14e plaats in de stand gezakt, op bijna een kwartier van gele trui Nieuw-Jadoma. Volgens haar ploeg is Ferrand-Prévot afgelopen nacht geveld door ziekte. Warm en op sommige plaatsen zwoel weer. Aan zee 26 graden, in de rest van het land net geen 30 graden. Morgen halen we 31 in het centrum en de Ardennen. Code geel is voor het hele land van kracht tot donderdag.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+ gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het West-Nijl-virus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden. Meestal veroorzaakt het geen of slechts milde klachten, maar in uitzonderlijke gevallen kan je er wel ernstig ziek van worden. In de Tour de France Femmes heeft Demi Vollering de 8e etappe gewonnen en meteen ook de gele leiderstrui veroverd. De Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk 5e. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren met tropische temperaturen tot 34 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+ gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het Westnijlvirus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden. Meestal veroorzaakt het geen of slechts milde klachten, maar in uitzonderlijke gevallen kan je er wel ernstig ziek van worden. In de Tour de France Femme heeft Demi Vollering de 8e etappe gewonnen en meteen ook de gele leiderstrui veroverd. De Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk 5e. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren, met tropische temperaturen tot 34 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Mijn vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt?

en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Dit

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+ gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het Westnijlvirus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden. Meestal veroorzaakt het geen of slechts milde klachten, maar in uitzonderlijke gevallen kan je er wel ernstig ziek van worden. In de Tour de France Femme heeft Demi Vollering de 8e etappe gewonnen en meteen ook de gele leiderstrui veroverd. De Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk 5e. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren met tropische temperaturen tot 34 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova. Radio.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+ gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het Westnijlvirus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden. Meestal veroorzaakt het geen of slechts milde klachten, maar in uitzonderlijke gevallen kan je er wel ernstig ziek van worden. In de Tour de France Femme heeft Demi Vollering de 8e etappe gewonnen en meteen ook de gele leiderstrui veroverd. De Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk 5e. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren, met tropische temperaturen tot 34 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+-gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het Westnijlvirus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden. Meestal veroorzaakt het geen of slechts milde klachten, maar in uitzonderlijke gevallen kan je er wel ernstig ziek van worden. In de Tour de France Femme heeft Demi Vollering de 8e etappe gewonnen en meteen ook de gele leiderstrui veroverd. De Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk 5e. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren met tropische temperaturen tot 34 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.